0: Het is in de Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Goed, Sebastian.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Regio 8. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Marcel Vermeer.
13: Hele goedemorgen, het is 7:04. Een belangrijke boodschap voor deze week. We gaan de zomer nu echt weer vieren. Onderweg naar 34 graden. Gaat het echt worden?

Heel fascinerend. Het is Alphabet Street. Daar moet ik hier aan denken als ik deze plaat hoor. Maar het is gewoon Alphabet. Alphabet Street is van Prince. Ja, hey, goedemorgen op maandag. Misschien heb je wel lekker vakantie en sta je op de camping of een leuk bungalowpark in de regio. Welkom in de Achterhoek in de Liemers. Wij zijn Regio 8. Dit is de ochtendshow. Ik ben Marcel. Achterhoek wordt wakker elke maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Alan Parsons.

0: Ik weet nog wel dat er een tijd was dat heel veel kerels zeiden van ja, dit is echt nou een vrouwenartiest. Die John Bon Jovi met zijn vrienden. Maar tegenwoordig hoor ik ook steeds weer mannen die zeggen eigenlijk was het best wel goed hoor wat hij deed. In zeker de jaren 80 en 90. John Bon Jovi en Battle of Roses. Hey, ben je er al uit?
1: Begin je dag goed.
0: Dat is mooi, ik kwam over 7 op de 27e van de 7e. Er is trouwens een aardbeving geweest gisteravond in Nederland. Een aardbeving, ja. Weliswaar niet in de Achterhoek hoor, schrik niet. In het Groningse Sappemeer was er gisteren om 8 minuten over 7... een aardbeving, kracht van 1,6 en zat op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. En er zijn mensen die ook in de Achterhoek en de Liemers gevoelige apparatuur thuis hebben staan. En die kunnen dat misschien ook wel meten. Ik bedoel, het is natuurlijk een stukje rijden naar Groningen. Maar misschien heb je wel wat op de gevoelige plaat, letterlijk en figuurlijk op de gevoelige plaat kunnen leggen van deze aardbeving. Ik zal straks eens even vragen aan onze weerman Gerrit of er iets van waarde is in de Achterhoek. En wanneer de laatste aardbeving was in de Achterhoek. Dan moeten we denk ik heel terug, ver terug in de tijd. Ik weet nog wel, begin jaren 90. Was dat nou in 92? 94? 93? Volgens mij 92. Was er een aardbeving in Noord-Limburg. En ik woonde in die tijd in de buurt. Nou, dan word je dus 's nachts wakker. Rond 3:30 was dat. En nee, je weet helemaal niet wat er gebeurt. Nee, je bent nog slaapdronken, zeg maar. En alles trilt in huis. Het is echt niet normaal. Ik denk, jongens, is dit Nederland? In Amsterdam dachten ze van nou, volgens mij valt het allemaal wel reuze mee. Sterker nog, we hadden toen op de Nationale Radio hadden we alleen nog maar, volgens mij de Tros stond toen uit in die nacht. He, die had Daniel Dekker. Mag ik zijn naam noemen? Nee, mag ik niet, hè? En die had toen een programma en die maakte toch een hele nare opmerking over een Nederlandse minister. En die was wat zwaarder dan gemiddeld. En zo van, die draaide zich dan om in het bed. Een greintje, dat kan je dus echt niet maken. Dat is echt gebeurd, jongens. Ja. Je maakt er gewoon daar een opmerking over. Eén nationale zender in Nederland in de lucht. En hij zei dat. En we hadden gewoon een aardbeving. Een serieuze aardbeving met flink wat schade. Begin jaren 90. En dit zijn de Twin Degrees.

ook hebt. Als ik dit hoor, dan moet ik gelijk aan de kerst denken. Gek is dat, hè? Return to Innocence. Een heerlijke galm uit een plaatselijke kathedrale. Goedemorgen. Regio 8. Laat het maar zitten. Het is een hele slechte kathedraal, dit. Achterhoek wordt wakker. Hey, binnenkort gaat het weer helemaal los voor de Graafschap natuurlijk. Begin augustus de eerste wedstrijden in de Keukenkampioen-divisie. Ben je wel eens geweest op de Vijverberg? Ja, een grote kans dat je nu al ja zegt voor een wedstrijd. Maar ook wel eens verder dan alleen maar op de tribune. Er zijn rondleidingen, zie ik. Ja, dat is gaaf, dat doen ze eigenlijk het hele jaar door. Op de woensdagen. Dus als je het leuk vindt en je hebt toevallig nu vakantie, of een paar dagen vrij, je kan er op komende woensdag naartoe, of de 12e augustus, 19 augustus of 26 augustus, om 3:00 middags. En dan wordt er van alles verteld over de historie van de Graafschap. Dat is natuurlijk sowieso al mooi, een prachtige historie. Je ziet het stadion van binnen en van buiten. Je krijgt met het DNA te maken van de Graafschap. Dan voel je het letterlijk, of je neemt plaats op de spinnenkoptribune. Er is zoveel meer mogelijk. Oh ja, en er ligt natuurlijk ook een nieuwe grasmat. Ja, dat schijnt een hele gave grasmat te zijn. Dus dat is net aangelegd, een hele nieuwe. Ja. Heb je interesse? Vind je het leuk? Nou, dan moet je even gaan naar de volgende site. degraafschaphetmuseum.nl. Dan kun je een afspraak maken voor een van de komende woensdagen voor een rondleiding. degraafschaphetmuseum.nl

0: kreeg laatst een berichtje van een luisteraar. Van een dame die zei van dit is een lekkere plaat voor onder de douche. Zo lekker mee lallen. Nou, misschien heb je dat ook, net ook wel gedaan in de galm. Met de Cher en de Shoop Shoop Song. Goedemorgen, dit is Regio 8 om bijna 7:30. Zo direct het laatste nieuws met Michiel. En dat gaat onder andere over een nieuw bedrijventerrein bij Winterswijk.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Regio 8 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een jonge man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een val op de Oude IJsselweg in Ulft. Hij kwam ten val nadat twee fietsers elkaar raakten en liep daarbij een flinke hoofdwond op. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. De Graafschap heeft de oefenwedstrijd tegen het Griekse Kifisia met 4-2 gewonnen. Op het veld van Sprinkhanen in Nieuw-Dijk scoorden verder De Jong 2 keer, Denzel Eiken en Nart Ameti ieder 1 keer. Na een 4-0 voorsprong deden de Grieken in de slotfase nog iets terug. Volgende week zaterdag sluit de Graafschap de voorbereiding af tegen Excelsior Rotterdam in Zelhem. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De gemeente Winterswijk zet stappen in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Arresveld. Inmiddels is een deel van de benodigde grond aangekocht en de verwachting is dat volgend jaar alle gronden in bezit zijn. Het bedrijventerrein moet ruimte bieden aan lokale bedrijven. Twee huishoudens die moeten wijken voor het plan mogen hun plannen voor een nieuwe woning op een andere locatie verder uitwerken. Op de Batavenweg in Tolkamer is zaterdagavond een auto uit de bocht gevlogen en vervolgens in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar over eventuele verwondingen is nog niets bekend. De Batavenweg was tijdens de hulpverlening en berging volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je via de site en de app van Regio 8.

Mocht je de plaat niet kennen en ik zou zeggen, joh, dit is een hele nieuwe single. Je gelooft het niet. Nee. Het bakkalietgeluid, dat straalt er nog vanaf. Zo'n dik singeltje, zo'n zware plaat van heel lang geleden. Bakkaliet, ik hoor je het woord denken van, waar heeft hij het over? Ja, zo heet dat nou eenmaal. De platen van vroeger. Maar dit was uit de jaren 60 trouwens. De Flirtations en Nothing But a Heartache. Goedemorgen. Dit is Regio 8. En eigenlijk best wel goed nieuws. Als je de afgelopen jaren te maken hebt gehad met het UWV in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En er zijn wat problemen gerezen. Nou, er is goed nieuws, want uitkeringsinstantie UWV die begint dit komende najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Minister Hans Velbrief die heeft de vergoedingsregeling ondertekend afgelopen vrijdagmiddag was dat. Ja, eindelijk een keer goed nieuws vanuit die sector. Want vandaag en morgen en overmorgen, het is altijd maar gerommel. Het nieuws daarover, maar dit is positief nieuws. Als je ermee te maken hebt, ik hoop dat je er snel uitkomt en dat je je geld krijgt waar je recht op hebt. Op deze maandagmorgen, het is voor veel mensen vakantie, misschien is er ook wel een bepaald liedje in je hoofd waarvan je denkt, hé, dat is de mijne. Dat is mijn vakantie, heet alle tijden. Misschien heeft het wel te maken met die eerste vlam in je leven. Weet je nog, je eerste vriendje, vriendinnetje? Misschien wel even geleden, ik kan me zo voorstellen. Welke plaat hoort daar eigenlijk bij? Als je denkt aan je allereerste vlam. En misschien was dat maar een heel kort vlammetje, maar toch, het was een leuke vlam. Bij welke persoon kom je dan uit? En vooral, bij welk liedje kom je dan uit? Laat even weten om welke plaat het gaat. 06-47-47-0022. Dat is het appnummer van Regio 8. 06-47-47-0022.

Het is vandaag een beetje uitwuiven wat betreft de wolken die je ziet. Doe ze de groeten, want die trekken echt weg naar Duitsland. Dan wordt het heerlijk weer vanmiddag. Gaatje of 23. Nog niet zo super warm. Zoals we gewend zijn de afgelopen weken. Maar dat komt er wel aan. Het komt eraan. Binnen 24 uur. Morgen is het al 29 graden. En woensdag, donderdag, dan kunnen we temperaturen verwachten van een graadje of 35, 36 graden. Meer details over het weer met onze weerheld uit Silvolde. Dat is Gerrit natuurlijk. Ietsje na 8:30.

Het gevoel van een vakantieliefde zou je kunnen zeggen. Van een paar goede vrienden. De een heet Jopke en de ander Roeland. Het is een leuk liedje over Lotje. En zo, er is het laatste nieuws. Dat gaat over een aardbeving die heeft plaatsgevonden gisteravond in Nederland. Niet in de Achterhoek, schrik niet, maar wel in Groningen. De gevolgen daarvan hoor je zo direct in het nieuws voorbij komen. Rond 8 uur. Eerst nog even het gevoel van de zomer. En deze gasten, de Beach Boys.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor

0: NL. Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: En jouw vakantie, terwijl je misschien hard aan het werk moet vandaag, maakt niet uit.

Het is Manfred Mann met zijn vrienden, die Earth Band. Het liedje heet Davis on the Road Again. Maar weet je ook uit welk jaar deze plaat komt? Ik geef je een paar hints. Landskampioen voetbalwit, PSV. Nederland stond in de finale van het WK voetbal tegen Argentinië. Ah, dan weet je het waarschijnlijk al. Er was een optreden van Normaal op 4 mei van dat jaar. Tijdens het Lochem Popfestival. Daarmee konden ze zeg maar het dialect mooi op de kaart zetten voor een groter publiek. Dat hebben ze heel goed gedaan. En het was ook het jaar dat Disco de Zwaan in Hengelo, hier in Gelderland, werd geopend. Een hele bekende uitgaansgelegenheid. Ah, misschien ben er wel eens regelmatig geweest. Disco de Zwaan. Maar in welk jaar was dat ook alweer? Zie je wel, ik wist wel dat je het wist. 1978.

Robert Plant. En die had in de jaren 80 een aardig zaadje geplant voor een hele grote hit. Big Lock was dat. Dit is Regio 8 zo. Goedemorgen. Lukt het een beetje met wakker worden? Ook in de zomervakantie misschien wel. Dat je toch eerder eruit moet omdat je het heel druk hebt. Met misschien wel thuisklussen. Dat je denkt, ja, daar heb ik maanden op gewacht. En eindelijk kan ik thuis aan de slag. Kan natuurlijk ook op je vakantieadres. Goedemorgen, dit is Regio 8. En best wel positief nieuws als je het hebt over de olievoorziening in de wereld. Want de olieprijzen zijn vanochtend weer flink gedaald nadat de Verenigde Staten dit weekend hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Eindelijk hebben ze het begrepen daar. Ja, het is pauzeren, hè, dus het zal binnenkort wel weer oplaaien. Maar ja, goed, als die olieprijzen dalen, dat betekent dus ook dat de benzineprijzen uiteindelijk weer gaan dalen. Die waren ook aardig opgezweept. Wat een belachelijke bedragen betaal je tegenwoordig weer voor een litertje euro of diesel. Diesel is trouwens ook heel duur. Ja, moeten we toch weer de grens over naar Duitsland? Of toch net niet? Ik wilde vanochtend, voordat ik deze ochtendshow begon, nog even in Ulft gaan tanken. Dat doe ik ook maar niet meer. Jongens, wat zijn jullie duur hier in Ulft? Nou, de plaats waar ik vandaan kom, dat is de omgeving Arnhem, is het nog veel duurder, hoor. Dus het valt hier nog relatief mee. Maar goed, als je naar de pomp loopt, letterlijk en figuurlijk naar de pomp loopt, dan zie je die bedragen en dan heb je toch gauw het gevoel van...

0: toch een beetje dat Hans Klok, Victor Mits gevoel, hè? Van, het is een fantasie, het is een illusie die er eigenlijk niet is. En dit liedje gaat dan min of meer over de vertwijfeling tussen de waarheid en de fantasie over de liefde. Imagination, it's just an illusion. Maandagmorgen, goedemorgen, regio 8 met onze weerkoning zo direct uit de Silvolde. Of zou die op pad zijn met zijn truc? Ja, nee, met zijn trekker natuurlijk. Hè. Daar is hij mee op pad dagelijks. Even kijken of hij al weg is vanuit Silvolde. Iets na 8:30 hoor je hem. Voor die tijd het laatste nieuws uit de regio met Michiel.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op GetWellis.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bij een woning aan de IJzerhouwerstraat in Doetinchem is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in de woonkamer, mogelijk door een geluidsbox, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam verdere uitbreiding. De woning liep wel flinke schade op en de bewoner kan voorlopig niet naar huis. Een jonge man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een val op de Oude IJsselweg in Ulft. Hij kwam ten val nadat twee fietsers elkaar raakten en liep daarbij een flinke hoofdwond op. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. De gemeente Winterswijk zet stappen in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Arresveld. Inmiddels is een deel van de benodigde grond aangekocht en de verwachting is dat volgend jaar alle gronden in bezit zijn. Het bedrijventerrein moet ruimte bieden aan lokale bedrijven. Twee huishoudens die moeten wijken voor het plan mogen hun plannen voor een nieuwe woning op een andere locatie verder uitwerken. Op de Batavenweg in Tolkamer is zaterdagavond een auto uit de bocht gevlogen en vervolgens in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar over eventuele verwondingen is nog niets bekend. De Batavenweg was tijdens de hulpverlening en berging volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je via de site en de app van Regio 8.
4: Oké, dankjewel Michiel. Live vanuit Zeeland, hè. Gewoon het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers voor je. En dan gaan we naar

0: nou heb ik begrepen dat we de jas voorlopig wel aan de wilgen kunnen gaan hangen. Hallo, wacht even. Gerrit Vossers.
1: Dat is wel leuk. Dan heb je het altijd over de meis en de IAP.
0: Gerrit Vossers.
2: Ik hoor nog wat op de achtergrond.
0: Wat ben je aan het doen, jongen?
2: Nee, ik ben niks aan het doen.
1: En dan kun je het...
0: Serieus, ik hoor jou.
2: Ja.
0: Ik doe het niet, hoor. Dit is heel grappig. Ik hoor jou dwars door jezelf heen.
2: Ja, ik weet ook niet waar dat vandaan komt.
0: Maar ik kan zijn broer even, dat is Henk. Henk, eens even kijken. Henk Vossers. Hou eens even. Oké, even naar onze studio. Hij zit hier te repeteren, is je broer. Nou, goed. Gerrit Vossers heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Vanuit Silvolde of ben je op pad?
2: Nee, ik ben nog thuis. Ik ga richting Zwolle vanmorgen. Dus even zorgen dat ik alles heb. En anders dan moet ik weer terugrijden. Daar is het een beetje te ver voor.
0: Oké, ik ga verder niet vragen wat je allemaal gaat doen. Maar wat wordt het voor weer vandaag?
2: Nou ja, we kunnen nog even terugkijken op gisteren. Hè? Want je hebt wel een mooi aankondigingsliedje altijd gemaakt. Van moet ik de paraplu meenemen? Maar ja, gisteren is die niet gedraaid. Maar we hadden de paraplu wel nodig. Want er trokken toch nog, vooral in de loop van de middag, actieve buien over Nederland en ook over Gelderland en de Achterhoek. En ik was zelf in Juweel bij Trek. En daar viel het plaatselijk met bakken uit de lucht. En ik zag ook wel in Weel, daar was 19 millimeter gevallen. Dus dat is nog wel aardig. Jan Kok had het in de regenmeter zitten. Maar de verschillen waren wel groot, moet ik zeggen. Bij jou in de buurt was het 15 millimeter. En ik zelf had 8,5 millimeter. Maar als je dan een beetje rondkijkt, bijvoorbeeld in Meddel bij Ans Prinsen 12 millimeter... En Besseling 8 mm in Halle. Ja, ik noem er even wat namen op. Hè. Is misschien eentonig, maar je kan even koffie gaan halen.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval Hengelo 13 mm. En warm bij Etten ook 13 mm. Dus er waren grote verschillen. Want Netterde en Dinxperlo die hadden maar 1 mm in de regenmeter zitten. Dus die hebben, daar is het gewoon nog stoffig. Ondanks dat het klei is, denk ik. Maar komt er nog wat bij. Vandaag hebben we te maken met ook wel redelijk koel begin van de dag. We begonnen met 14 graden. En als je op de buienradar kijkt, dan zie je nog wat buitjes overtrekken. Maar het is niet zo heel veel meer. Het is plaatselijk. En richting de Achterhoek doven ze ook nog een klein beetje uit. Dus dat is een beetje het weerbeeld van de ochtend met ook af en toe wat zon erbij. Vanmiddag dan blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Ja, en dan de wind die is over het algemeen zwak tot hooguit matig uit westelijke richtingen. En daar zal de temperatuur bij oplopen naar 23 graden gemiddeld. En vanavond dan is de zon er eerst nog wel een tijdje bij. Maar komende nacht dan zal de bewolking weer toenemen. Het blijft wel droog. 15 graden is de minimumtemperatuur. Ja, en dan langzaam aan wordt het toch wel warmer. Want dinsdag dan kunnen we al bij een zwakke tot matige zuidwestenwind 28, 29 graden verwachten. En dat is ook de opmaat naar wat tropische dagen. Want vanaf woensdag, donderdag zit de wind uit het zuiden te waaien. En dan gaan we richting 33 tot 35 graden wel. En misschien donderdag zelfs nog ietsjes meer. Dus dan wordt het weer een paar tropische dagen. En ook de nachten, in de nacht naar de donderdag is het niet koud. Dan zal het kwik amper rond de 20 graden komen. En vanaf vrijdag gaat de wind weer om naar westelijke richtingen. En dan wordt het wat minder warm. En dan gaan we weer richting de 27 graden overdag. Dus komende week weer van alles wat. Van een heel licht topje tot toch wel weer een wat dikke t-shirt eind van de week.
0: Ja, dat is zo mooi als je dat zegt, hè? Van een heel licht topje. Ik zou het tegenwoordig niet meer durven zeggen, hoor. Je moet tegenwoordig uitkijken wat je zegt hierover. Nee, maar krijgen we nog een hittegolf hier in de Achterhoek? Een plaatselijke hittegolf, een landelijke hittegolf?
2: Dat zou zomaar kunnen. We hebben eigenlijk woensdag, donderdag, dan zitten we misschien dat morgen 30 graden, maar dan is het ook heel plaatselijk gehaald wordt. Dan beginnen we aan een hittegolf. Maar als morgen geen 30 graden gehaald wordt, dan zullen we wachten moeten tot, denk ik, het weekend. Dat het dan weer een graadje of 29 tot 30 zal worden. Maar het zit er een beetje taai aan deze keer.
0: Oké. Okay. Hey, dan gaan we afsluiten met jouw eigen volkslied. Je kent de groep Freeline. Hoe heet het liedje ook alweer?
2: Boah.
3: Hey, daar is John Deertrekker. Een mooi ding.

Ze dachten maatjes voor het leven te zijn. Dat liep een beetje anders. Ze kregen mot en uiteindelijk was het dat einde Wham. Even al geleden natuurlijk in de jaren 80. Maar dit was al een succes van die twee. Andrew Ridgeley, George Michael en Club Tropicana. Als je over je collega's nadenkt op je werk, wat denk je dan? Wat een toffe mensen. Leuk om die elke dag of in ieder geval een paar keer per week te zien. Of zeg je van nou, als ik zou weggaan bij het bedrijf waar ik werk, zal ik ze nooit meer zien. Dat kan natuurlijk ook. Ze dachten maatjes voor het leven te zijn, dat liep een beetje anders. Ze kregen mot en uiteindelijk was het dat einde Wham. Even al geleden natuurlijk in de jaren 80, maar dit was al een succes van die twee. Andrew Ridgeley, George Michael en Club Tropicana. Als je over je collega's nadenkt op je werk, wat denk je dan? Wat een toffe mensen, leuk om die elke dag of in ieder geval een paar keer per week te zien. Of zeg je van nou,

Of dat je denkt, ja, dat wordt wel gesuggereerd, maar dat zou anders kunnen zijn. Weet jij wat je collega's verdienen, wat ze krijgen van de baas? Heel veel mensen zullen nu moeten zeggen, nee, dat weet ik niet precies. Dat is privacy, en dat begrijp ik ook helemaal. Er is wel wat naar buiten gekomen van het salaris van bestuurders in de gemeente Montferland. Iets wat we stiekem allemaal wel eens willen weten. Hè? We kunnen die burgemeester van Montferland, Annemarie Vellinger, wel fantastisch vinden. Maar stiekem willen we toch ook wel weten, wat verdient dan Annemarie? Nou, dat is naar buiten gekomen. De burgemeester krijgt er namelijk €300 bij. Dat hebben ze te danken doordat de rijksambtenaren met ingang van deze maand meer geld krijgen. Dus dat is mooi. Dat betekent voor de burgemeester €300 meer. Wat is haar bruto maandloon vanaf de komende maand? Daar komt ie. Niet schrikken. Ik denk dat jij en ik het net niet verdienen. €10.000. €637 erbij en 98 cent. Dus 10.637 en 98 cent. Ja. Dat is toch een prettig bedrag, denk ik. Hè? Daar kunnen we het wel voor doen als burgemeester. Het wethouderssalaris gaat naar een bruto bedrag van 8505 en 47 cent euro bruto per maand. Hè? Er moet nog wat af. Hè? Dus enigszins valt het dan mee, hoor je dan netjes te zeggen.

groots op het podium. En ze bestaan al 15 jaar. De Lustrum vieren ze dit jaar groot, zou je kunnen zeggen. De Boetners en de zomer. Die vieren we met z'n allen hier in de Achterhoek en de Liemers. Ik heb zojuist hier een nieuw contract ondertekend. Ja, ik werk hier voor Regio 8, maar een nieuw contract voor 4 weken... voor Achterhoeknieuws.nl. Want normaal gesproken horen we rond 9:50... de stem van Meindert Bussink. Die verzorgt dan alle details over wat je op die dag op de site Achterhoeknieuws.nl kan vinden. Maar goed, hij is er niet. En hij vroeg, zeg Marcel, zou jij voor een aardige bonus... natuurlijk... voor een aardige bonus. Het werk van me willen overnemen voor een maandje. Nou, ik heb ja gezegd, dus straks om 9:50 werk ik even voor Achterhoeknieuws.nl. Alle details over die site.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan!
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Marcel Vermeer.
7: Hey, goedemorgen, 9:06. Nou, voor iedereen die er ook een echt een klusvakantie aan het maken van is. Nou, ik heb een liedje voor je, een beetje tempo erin. Hè. Dan Hartman krijg je. En dat gevoel van ooit. We are the

Wolking was vanochtend nog een beetje brokkelig, maar inmiddels ook doorgebroken in Ulft. De zon voor deze maandag, graadje of 24 kun je verwachten. André van Duin. Achterhoek wordt wakker tussen nu en 10 uur. We zijn nog even bezig. En als je nog een voorstel hebt voor een lekkere song, een leuke zomerplaats, laat het vooral even weten. Je kan een appje sturen aan marcel@regio8.nl. Of even mailen. Nou, dat zei ik dus net, hè. Even appen, dat hebben we ook nog. Appen kan via 0647470022. Als je wat vrije uurtjes hebt, misschien maar gewoon lekker vakantie, ga er even op uit, richting Rekken. En misschien heb je het trouwens al gezien bij de Piepermolen daar. Voor de speciale bloemenliefhebbers. Daar staan namelijk 4500 dahlia's volop te bloeien. In de keukenhof van de Achterhoek, zou je kunnen zeggen. En de baas daar is Henk. Ja, Henk Bos. De Bos. Hij is een hele geschikte vent. En die dahlia's die mogen pas in september geplukt worden. Dus je moet er echt even vanaf blijven. Niet zeggen van, als jij zo'n mooie bloemen, ga ik voor thuis meenemen. Niet doen. Want Henk ziet het gewoon meteen, hè. Dus hij wijst je er gelijk op. Niet doen. En ze zijn ook ergens voor bestemd. Want voor september zijn ze nodig voor de wagens van het bloemencorso. Dat eind augustus plaatsvindt in Rekken. Dus je kan ervan genieten. Je kan er naar kijken. Foto's van maken. 4500 dahlia's in Rekken. Vlak bij de Piepermolen.

0: Ik kan je ondertussen melden, zoeter worden ze vandaag niet. Maar jij en ik weten wel beter, soms is zoet ontzettend lekker. Dus vandaar dit hele zoete liedje van Elton John, Daniel, uit het begin van de jaren 70. Eens kijken of iemand gaat reageren die zegt, zeg, Marcel van Meer, dat was helemaal geen Daniel, was die andere plaat. Haal jij ze ook altijd door elkaar?
1: Ja.
0: Het is Your Song, en dan heb je ook nog Daniel, dat is ook die hele gevoelige.
1: Ja.
0: Of had je niet door? Het is 9:22, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Ik kreeg net een berichtje van Angelique. En die zegt, zou graag een liedje willen horen. En tegelijkertijd ook een opmerking willen maken over de droogte. Gelukkig dat we daar weer van af zijn, zegt ze. Na de regenbuien van het afgelopen weekend. Angelique. Nee hoor, dan moet het echt dagenlang, heel lang gaan regenen. Dan zijn we van die droogte af. We missen echt zoveel water in de grond. Dus help het je hopen, maar wel dankjewel voor je berichtje. We mogen nog wel ons achter- en voortuintje gaan sproeien. Ons eigen leidingwater gebruiken. Maar boeren die hebben zo al hun regeltjes. Niet te veel besproeien. Dat mag zoveel niet. En er zijn ook al beken droog. Nou ja, je ziet het allemaal. Maar gisteren was hier een buitje. Ik kijk hier naar buiten in Ulft. En er heeft niet zo heel veel regen gevallen. Is er niet zo heel veel regen gevallen in Ulft. Maar toch, er is iets gevallen. En dan zie je gelijk alweer dat het gras wat groener wordt. Dat is denk ik voor één dag. Want de komende dagen krijgen we hitte, jongens. Oh, joh, het kan 36 graden worden overmorgen. Dan weet je dat. Ja,

0: Shabuzi, Barstone op maandagmorgen. En goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Zo direct Michiel weer voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Het gaat onder andere over een brand het afgelopen weekend in de regio.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap heeft de oefenwedstrijd tegen het Griekse Kifisia met 4-2 gewonnen. Op het veld van Sprinkhanen in Nieuw-Dijk scoorden verder De Jong 2 keer, Denzel Eiken en Nart Ameti ieder 1 keer. Na een 4-0 voorsprong deden de Grieken in de slotfase nog iets terug. Volgende week zaterdag sluit de Graafschap de voorbereiding af tegen Excelsior Rotterdam in Zelhem. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De gemeente Winterswijk zet stappen in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Arresveld. Inmiddels is een deel van de benodigde grond aangekocht en de verwachting is dat volgend jaar alle gronden in bezit zijn. Het bedrijventerrein moet ruimte bieden aan lokale bedrijven. Twee huishoudens die moeten wijken voor het plan, mogen hun plannen voor een nieuwe woning op een andere locatie verder uitwerken. Bij een woning aan de IJzerhouwerstraat in Doetinchem is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in de woonkamer, mogelijk door een geluidsbox, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam verdere uitbreiding. De woning liep wel flinke schade op en de bewoner kan voorlopig niet naar huis. Een jonge man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een val op de Oude IJsselweg in Ulft. Er kwam ten val nadat twee fietsers elkaar raakten en liep daarbij een flinke hoofdwond op. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je via de site en de app van Regio 8.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: Vanmorgen hebben we wolkenvelden, maar ook af en toe wel wat zon. En er kan nog een enkel buitje vallen, maar veel plaatsen blijft het droog. En vanmiddag blijft het sowieso droog. En dan komt de zon er steeds beter bij. Er staat een matige west- tot noordwestenwind en de temperatuur loopt op naar 23 tot lokaal 24 graden. Vanavond is het eerst nog een tijdje aangenaam. De zon is er nog bij, maar komende nacht is er weer meer bewolking. Maar het blijft wel droog. Het koelt dan af naar een graad of 15. En vanaf morgen dan hebben we hogere temperaturen. Morgen met een zuidwestenwind kan het 28 tot 29 graden worden. Maar woensdag en donderdag wordt het nog wat warmer met een naar zuid draaiende wind. Die zwak tot matig is, zal de temperatuur beide dagen oplopen naar 34 tot 35 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer wat minder warm met een naar west draaiende wind. Maar blijft voorlopig wel droog. Regen wordt er in ieder geval de komende dagen niet meer verwacht.

Ik weet niet hoe lang je al wakker bent. Heb je het nieuws al een beetje gevolgd over Doetinchem? Nog niet meegekregen over Doetinchem? Komende woensdag verandert Doetinchem namelijk in één grote snuffelroute. Ja. Als je houdt van een relaxe dag weg, moet je even naar Doetinchem gaan. Komende woensdag dus. Een zomerbraderiedag is er dan weer. In de Hamburgerstraat en de omliggende straten vind je dan heel wat kramen van leuke hebben dingen. Altijd leuk, hè, om even te snuffelen. Ja, al die hebben dingetjes. En streekproducten zijn er ook in Doetinchem. De zomerbraderie is er ook nog op 8 en 12 augustus. En dus komende woensdag. De kraampjes zijn open vanaf 11 uur. Om 6 uur 's avonds wordt het weer opgeruimd. En goed nieuws, de toegang is gratis.

ook een beetje doorgedraaid. Dit was die gasten van Madness uit diezelfde tijd. De Specials, 1980 hoorde je. En dit was Too Much, Too Young. Vanmiddag hoor je Veerle. Om 12 uur Get Equipped, het jongerenprogramma. En de komende 2 uur

en op elk evenement deze zomer in Nederland wordt het liedje wel gezongen. En ook in België trouwens, aan de kust hoorde ik het van het weekend voorbij komen. Deze plaat van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. En dan even aandacht voor Achterhoeknieuws.nl. Meer details op die site. Het gaat over nieuws, de actualiteit. Het gaat over muziek, over wetenschap. En daar werken tientallen redacteuren aan. Maar ook die mensen gaan wel eens op vakantie. En normaal gesproken hoor je namelijk ook op deze tijd Meindert Bursink. Maar hij is de komende 4 weken met zijn motor op pad naar Italië. Dat doe je goed, jongen. Ik weet dat je luistert, dus ik denk, ik roep het nog even. Even kijken, want ik ben gaan neuzen op die site. En dan kom je toch wel leuke dingen tegen, hoor. Want het dorp Rekken, daar gaat het bijvoorbeeld over. Dat staat woensdag de 26e tot en met vrijdag 28 augustus weer. Helemaal in het teken van het volksfeest en het bloemencorso. En dat betekent 3 dagen lang corsowagens, kermis en ook heel veel live muziek. Maar ja, natuurlijk, het hoogtepunt is toch wel dat bloemencorso. Wagenbouwgroepen die werken maandenlang aan het indrukwekkende corso gebeuren. Al die wagens op een rijtje is toch geweldig om te zien. En die in de laatste dagen van het corso worden bekleed met honderdduizenden dahlia's. Die nu in volle bloei staan, die kan je zien. Op een aantal weilanden zou je kunnen zeggen in Rekken. De optocht die rijdt op woensdag de 26e augustus om 2 uur door het dorp. En is op donderdag de 27e vanaf 9 uur 's ochtends opnieuw te zien. De inzet van honderden vrijwilligers en wagenbouwers die maakt dat evenement ieder jaar ook weer gewoon mogelijk. Dus dat is fantastisch. Groot compliment aan al die vrijwilligers. En voor meer informatie en het actuele overzicht kun je terecht op de social media kanalen van het Bloemencorso in Rekken. En dan iets dichterbij, want volgende week, woensdag, is er weer de Zomerbraderie in Ruurlo. Je kan er gaan struinen langs tientallen kramen, oude ambachten. En ook oldtimer tractoren gaan bewonderen. En er zijn nogal wat liefhebbers van hier in de Achterhoek, heb ik begrepen. Echte oldtimer tractoren. Ik denk dat Gerrit Vossen er ook wel zal zijn. De winkels in het centrum van Ruurlo, die zijn gewoon open de hele dag. En ook voor de kinderen is er heel veel te doen. De braderie in Ruurlo volgende week woensdag is van 11 tot 7 uur.

0: bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Deze week in de bonus. AH Gallia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. Twee maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. Twee verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de twee doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Op de Bataviawegen in Tolkamer is zaterdagavond een auto uit de bocht gevlogen en vervolgens in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar over eventuele verwondingen is nog niets bekend. De Bataviaweg was tijdens hulpverlening en berging volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De gemeente Winterswijk zet stappen in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Arresveld. Inmiddels is een deel van de benodigde grond aangekocht en de verwachting is dat volgend jaar alle gronden in bezit zijn. Het bedrijventerrein moet ruimte bieden aan lokale bedrijven. Twee huishoudens die moeten wijken voor het plan mogen hun plannen voor een nieuwe woning op een andere locatie verder uitwerken. Een jonge man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een val op de Oude IJsselweg in Ulft. Er kwam ten val nadat twee fietsers elkaar raakten en liep daarbij een flinke hoofdwond op. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. De Graafschap heeft de oefenwedstrijd tegen het Griekse Kifisia met 4-2 gewonnen. Op het veld van Sprinkhanen in Nieuw-Dijk scoorden Verder de Jong 2 keer, Denzel Eiken en Nart Ameti ieder 1 keer. Na een 4-0 voorsprong deden de Grieken in de slotfase nog iets terug. Volgende week zaterdag sluit de Graafschap de voorbereiding af tegen Excelsior Rotterdam in Zelhem. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je via de site en de app van Regio 8.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
2: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
1: Kijk op leuwentaalulft.nl.
3: Nee!
4: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
2: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
1: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
6: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.

0: zakken zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Zwaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: I'm a fireball.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
2: En bij mij in de studio, Kevin.
3: Het is vandaag Nationale Slaapkopdag.
2: Masher.
4: Zorgt sociale media voor schulden onder de jongeren?
2: Ja, en voordat ik naar Gijs ga, we nemen daarnaast ook nog afscheid van een bijzondere collega. Maar Gijs, dat ben jij niet, hè?
5: Nee, dat ben ik niet.
2: Maar wat heb jij voor nieuws?
5: We geven kaarten weg voor een musical eerbetoon voor Elton John in het Openluchttheater Engbergen. Wil je daarheen? App dan Elton John naar 0647470022.
2: En als je daarin wil, of als je dan wint, dan bellen we je voor 2 uur nog terug.
1: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: John Farnham en That's Freedom hoorde je hier. Ja, bijna een kwart van de jongeren heeft schulden, mede door sociale media. Dat komt onder andere door achterafbetalers en finfluencers, financiële influencers. Volgens de CBS heeft 20-25% van de jongeren problematische schulden. Ja, hoe zien de jongeren van Get a Grip dit en hoe moet dat volgens hen worden opgelost? Ik vraag het aan Gijs en Marcher. Gijs, om bij jou te beginnen.
1: Ja, ik denk dat door de social media de jongeren gewoon zo makkelijk worden beïnvloed. Omdat juist zo'n persoon zo groot is, dat daardoor de jongeren natuurlijk makkelijker in schulden komen. De enige manier dat ik het oplossen is, denk de jongeren iets sterker maken mentaal. Dat ze niet direct alles gaan kopen wat ze zien. Want dat is wel echt een hype. Ik zie iets en ik koop het. Ja, dat,
0: ja,
1: dat moet de mens echt mee stoppen. Want daar krijg je schulden door en dat blijkt. Dus ja, dat is denk ik mijn oplossing en mijn mening erover.
0: Ja, en Marcia, hoe zit het bij jou?
2: Ik ben het deels met Gijs eens. Ik zou nog wel willen toevoegen dat ik ook op voor de 18 ook echt met geld leren omgaan aan de slag zou willen. Dat had ik zelf wel gewild, namelijk. Ik ben niet zo sterk met. Ik ben heel zwak als het om impuls aankoop gaat, maar dat is voor mij dan niet van het internet. Het is wat ik op dat moment zie en fysiek in mijn handen kan pakken en ik denk, oh, dat is leuk.
0: En dat neem je gewoon mee.
2: Ik betaal het wel, maar ja.
0: Ja, nee, ik snap het maar.
1: Ja, dat is dan op scholen, vooral ook op middelbare scholen, wanneer jongeren een bijbaantje kunnen krijgen, dat daardoor op scholen beter moet geleerd worden, hoe ga je nou echt om met geld om? Want er wordt haast geen aandacht aan geschonken en door ouders soms ook niet, want soms zijn ouders werken veel, zijn bijna niet thuis en de kids zitten alleen maar op straat.
0: Nee, dat is zeker waar. Hey, jongens, bedankt voor jullie mening hierover.
1: Als u.
0: En laten we hopen dat het probleem snel wordt opgelost.

0: Diego, and that's when you know. Ja, het is vandaag Nationale Slaapkopdag. Nou, ik ben wel moe, Kevin, maar wat kan je er meer over vertellen?
1: Ben jij altijd de laatste in het gezin die wakker wordt en uit bed stapt? Dan is het goed om te weten dat je misschien onaangenaam wakker geschud wordt door een waterdouche of, als je het netjes wilt houden, een natte doek.
0: Gewoon wakker worden dus.
1: Ja.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Op de Batavenweg in Tolkamer is zaterdagavond een auto uit de bocht gevlogen en vervolgens in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar over eventuele verwondingen is nog niets bekend. De Batavenweg was tijdens hulpverlening en berging volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De gemeente Winterswijk zet stappen in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Arresveld. Inmiddels is een deel van de benodigde grond aangekocht en de verwachting is dat volgend jaar alle gronden in bezit zijn. Het bedrijventerrein moet ruimte bieden aan lokale bedrijven. Twee huishoudens die moeten wijken voor het plan mogen hun plannen voor een nieuwe woning op een andere locatie verder uitwerken. De Graafschap heeft de oefenwedstrijd tegen het Griekse Kifisia met 4-2 gewonnen. Op het veld van Sprinkhanen in Nieuw-Dijk scoorden Verder de Jong 2 keer, Denzel Eiken en Nart Ameti ieder 1 keer. Na een 4-0 voorsprong deden de Grieken in de slotfase nog iets terug. Volgende week zaterdag sluit de Graafschap de voorbereiding af tegen Excelsior Rotterdam in Zelhem. Een week later begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Een jonge man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een val op de Oude IJsselweg in Ulft. Hij kwam ten val nadat twee fietsers elkaar raakten en liep daarbij een flinke hoofdwond op. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Op de hoogte blijf je via de site en de app van Regio 8.

0: Stitches.
1: Shawn Mendes en Stitches hoor je hier. Ja, zometeen gaan wij afscheid nemen van een wel bijzonder collega. Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen naar de Electric Light Orchestra en Four Little Diamonds. Oh.

0: Tears for Fears en Shout. Ja, we gaan het eraan laten om iets heel anders. Want, ja, Marsjar, jij neemt afscheid.
1: Dat klopt helaas.
0: Ja, jij gaat, wanneer ga je weg bij Werkraad?
1: 3 augustus ben ik hier officieel vandaan. En dan 10 augustus begint de volgende dagbesteding voor mij.
0: Dus jij stopt ook bij Kerk. Heb je ook een tijdje bij Okidoki gezeten?
1: Ja, dat was wel heel gezellig.
0: Ja, dat ga je denk ik ook wel missen, of niet?
1: Ja, dat ga ik allemaal wel missen. Ik ga jullie ook allemaal heel erg missen.
0: Wij gaan jou ook heel erg missen. Bedankt voor alle gezelligheid de afgelopen jaren.
1: Graag gedaan.
0: En ik heb je nog gevraagd of als jij een plaatje mocht horen van, zou willen aankondigen vandaag, welk plaatje zou dat dan zijn?
1: Dat is Dancing with the Dead by Powerwolf.
0: Marsjar, bedankt voor alles.
1: Graag gedaan nogmaals.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: De Tribute Night van Huntin' Pop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntinpop.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
11: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En nog steeds bij mij in de studio, Kevin.
2: Het sluizencomplex bij Eefde is gesloten.
1: En na het weekend is hij weer terug hoor, Nout.
3: We hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: Ja, en we geven nog steeds kaarten weg voor het muzikale eerbetoon aan Elton John. Ja, wil je dan heen naar het Openluchttheater in Engbergen? Ja, app dan Elton John naar 0647 470022.

0: Chubby Checker en Let's Twist Again. Ja, Kevin.
1: Ja.
0: Nou, een gauw ouwe.
1: Een hele ouwe is dit.
0: Ja, zometeen heb jij alles over de sluis in
1: Eefde.
0: Ja, die dicht is. Maar ook om 2:30 het weer met Gerrit. En één ding is wel zeker, het zomerweer, dat keert weer terug.

0: Mr. President en Coco Jumbo. Ja, snel door naar onze sluizenredactie, Kevin.
1: Het sluizencomplex bij Eefde is sinds zaterdagmiddag gesloten. Vanwege de aanhoudende droogte is er voorlopig geen scheepvaart toegestaan op het Twentekanaal. Schippers lagen zaterdag in de rij voor de sluis.
2: Daar gaan we als, denk ik, als laatste schip door de sluis. Dus dan is het gebeurd voor de komende weken. Ja, niemand weet hoe lang natuurlijk, maar ja... Dat gaat wel even duren waarschijnlijk. Er was natuurlijk al van tevoren aangekondigd dat de landbouw en de schippers dat die als laatste stonden, als prioriteit. Dus ja, dat is de eerste wat afgeschaald wordt. Dus dat is vrij gebruikelijk.
3: Wat denkt u dat de gevolgen zullen zijn van het geen boten meer kunnen doorlaten hier door de sluis heen?
4: Nou, het probleem is natuurlijk is als die schepen dus niet meer normaal kunnen varen. Het is een massa aan bulkgoed. En dat moet met vrachtauto's. Ja, en organiseer het maar.
2: Het is de eerste keer dat dit gebeurt, dat het kanaal dicht gaat. Dus ook schippers die hier al 40, 50 jaar varen, die zeggen ook van dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus het is best wel heel erg bijzonder. En we gaan zien hoe dat af gaat lopen. Alleen het is natuurlijk niet goed. We hopen dat bedrijven wel het vertrouwen in de binnenvaart blijven houden. En niet dat ze dadelijk denken van de binnenvaart wordt onbetrouwbaar.
5: Het is voor het eerst dat de sluis dicht gaat vanwege de droogte. En dat de scheepvaart aan de noordkant van de Achterhoek stil komt te liggen. Het trok dan ook veel bekijks.
4: We zijn waterland, dus dat we aandacht hebben voor ons water vind ik eigenlijk niet meer dan normaal. En je ziet het iedere keer ook aan de IJssel, als er ook iets gebeurt. En mensen vinden dat gewoon leuk om te zien, want het is puur natuur. En het zijn ook waterkrachten, natuurkrachten. Ja, daar doe je zelf weinig aan. Dus dat moet je soms ondergaan. Nou, en dat, ik denk dat mensen dat altijd boeiend vinden. Dat ze zien dat die natuurkrachten toch echt hun gang gaan.

Friends. Zometeen na 2:30 meer Getty Grip. En dan gaan we ook de winnaar bekendmaken voor de kaartjes in het Overleg Theater Engberger. Voor een muzikaal eerbetoon aan Elton John. Ja, wil je daar nou nog steeds heen? App dan Elton John naar 0647 400022. En dan bellen we je zometeen terug.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zon. Maar het blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Zeker in de loop van de middag komt de zon er ook wat meer bij. Temperatuur loopt dan op naar 23 tot 24 graden. Vanavond is het eerst nog een tijdje aangenaam. Komende nacht is er meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 15 graden. En vanaf morgen wordt het geleidelijk aan wat warmer. Morgen is de wind zuidwestelijk en dan wordt het 27 tot 29 graden. Maar woensdag en donderdag hebben we met een zuidenwind te maken. En dan krijgen we een paar tropische dagen met maxima van 33 tot 35 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer wat minder warm. Dan gaat de wind om naar westelijke richtingen en krijgen we veelal temperaturen van rond de 27 graden. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht de komende dagen.

van de grootste hits op dit moment, Just in the Wild en Cheerio. Zometeen heeft Nout voor je een nieuwe Waar ben je klaar mee? Maar eerst Womack en Womack en Teardrops.

0: Womack en Womack en Teardrops worden hier. Ja, Nout, heel nieuws.
1: De week is net begonnen en nu zijn er al irritaties. Sean is weer op straat te vinden en de stoute vraag, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Geschiedenis.
4: Toch een hartstikke leuk vak, geschiedenis, want er is toch heel veel gebeurd hier in de wereld.
3: Jawel, dat wel, maar het is gewoon, de cijfers zijn niet hartstikke goed.
4: Oh jee, ik hoor een cijfer. Heb jij bijvoorbeeld een laag cijfer gehaald dan?
3: Ja, op zich 2,8.
4: En weet je, ik weet zeker dat het niet jouw schuld is. Wat is er aan de hand waardoor het niet jouw schuld is dat je 2,8 hebt gehaald? Het is gewoon een vak dat overgeslagen moet worden. Heb je daarom zo'n laag cijfer willen halen? Gewoon een soort van protest.
3: Ik heb gewoon geleerd. Ik deed mijn best, maar...
4: En je hebt geleerd en je deed je best en toch een 2,8. Ik vind het best wel interessant. Dus was geen protest vanwege het saaie vak. Hoe komt dat?
3: Ik dacht dat het snapte. Het ging over de Tweede Wereldoorlog. Maar schaam me niet.
4: Heb je over de Eerste Wereldoorlog geleerd?
3: Nee.
4: Wat is er dan aan de hand? Als je toch volgende keer kunt bedenken zo van... Ja, maar hallo, ook al vind geschiedenis geen leuke vak. Je 2,8, ja, dan kom ik toch thuis en die ouders van me. Dat soort dingetjes. Oh, ik zie even, ik zie je veranderen. Oh, haha, ja. Hoe ga je dat doen? Want ja, als je die ouders zegt, jij de 2,8. Ja, maar hallo, en nu?
3: Meer leren.
4: En beter opletten. Is dat een simpele oplossing? Of denk je zo van, ja, ik ben toch even eigenwijs. Ik doe het lekker op mijn eigen manier, want zo makkelijk komt te zeggen beter leren, toch?
3: Ja, maar of je nou echt gaat doen?
4: Kijk, lekker eigenwijs, dankjewel. En heel veel succes. Maar een goede eigenschap, eigenwijs. Weet je wat ik altijd zeg? Weet je wat ik zal zeggen op het einde? Liever eigenwijs dan geen zelfvertrouwen.
3: Mee eens.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Rolf Sanchez en Marc Schaar. Ja.
1: Nou, Matthijs zit er weer op voor de maandagmiddag. Morgen zijn we toch er weer, Jochem?
0: Morgen zijn we er weer en dan gaan we opnieuw kaarten weggeven voor Elton John.
1: Ja, daar kan je zeker weer mee doen, hè, Jochem?
0: Zeker. Hey, nou, we hebben vandaag ook afscheid genomen van Marsha.
1: Ja, die was voor het laatst hier bij Kid the Crip.
0: Die gaan wij zeker missen. Marsha, nog eenmaal alles bedankt. Tenminste, bedankt voor al je tijd. En volgens mij heeft Sky ook nog wat te zeggen, of niet, Sky?
2: Jochem, genoeg gepraat. We gaan nu naar de eindplaats.
0: Nou, vooruit dan.

0: Ontwikkelingen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al 100.000 mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Kaak!
4: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De flexflitser in Gaanderen leverde eerder dit jaar meer dan 13.000 bekeuringen op. Er werd namelijk in de 30-kilometerzone veel harder gereden dan toegestaan. Nu is die mobiele flitspaal alweer een maand weg en dat betekent ook dat meer mensen weer harder zijn gaan rijden. En dat verbaast Dirkje van der Ven niet. Ze is gedragsdeskundige met een specialisatie in het verkeer. De effecten van een flexflitser zijn hoogstwaarschijnlijk niet blijvend. Zeker niet als hij er maar één keer heeft gestaan, laat Van der Ven weten. Een meevaller voor de burgemeester en wethouders van Montferland, want hun salaris is gestegen. En dat hebben ze te danken doordat rijksambtenaren met ingang van deze maand meer geld krijgen. Burgemeester Annemarie Vellinger ziet haar bruto maandloon stijgen naar ruim 10.600 euro. Een wethouderssalaris gaat naar bruto 8.505 euro per maand. In de nacht van zaterdag op zondag is een auto uitgebrand aan de Zuringstraat in Geesteren. Hoe de auto in brand vloog is niet bekend. De brand ontstond onder de motorkap waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. En dat zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer wist de brand te blussen, maar de auto was niet meer te redden. De Zomerweek Oost-Gelre krijgt dit jaar een nieuwe invulling. De activiteitenweek in Groenlo wordt van 9 tot en met 15 augustus gehouden. Daarin zitten onder andere een high tea, een stadswandeling en een boottocht over de Grolse Gracht. De week wordt voor de derde keer georganiseerd door de Matelier en heel Oost-Gelre beweegt. Maar staat dit jaar ook in het teken van de nieuwe directieleden van de Matelier. Joske Elsinghorst van Heut en Nicole Rauwmaat zijn vorige maand als directie begonnen in het gebouw aan de Matelierstraat. De Zomerweek wordt hun debuut. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia van Jumbo.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli... meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op 1 dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot... en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Heerle Den Hartog.
9: Een nieuwe week, nieuwe kansen. Beginnen met M&M en Houdini.
10: Regio 8. Hey, AM, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Zo, en dan is hij opeens helemaal verdwenen van de radar. Ach, we moeten weer door. We hebben allemaal interessante informatie voor vandaag. Je luistert trouwens naar Veerle op 8. Komende 3 uur, een heleboel lekkere muziek. Een heleboel informatie van afgelopen weekend en ook van vandaag. Waaronder herinrichting Zaandam-Zuid kan door rechterveeg kritiek op aanbesteding van tafel. We hebben stofwolken en spektakel van een vernieuwde autocrossbaan. En de Graafschap is weer eens wezen voetballen tegen Grieken.

Rutger van Barneveld. En zwoele zomerse nachten. Oh. Ja, daar kijk je heel erg naar uit misschien wel. Snap ik ook wel. Ik krijg een beetje Griekse vibes hiervan. En dat je toch je bevindt in Griekenland, terwijl de zon zo langzamerhand onder de zee doorzakt. En dan denk je van, ja, maar we zijn hier in de Achterhoek. Ja, dat zal misschien wel zo zijn, maar de Grieken, die zijn wel bij ons geweest afgelopen weekend. Ja, de Graafschap die had zaterdagmiddag een oefenwedstrijd gewonnen van het Griekse Kyphysia. En op het veld van Sprinkhanen in Nieuwdijk werd met 4-2 gewonnen. Kijk eens aan, dat is even een mooie binnenkomen voor de Graafschap. Ja, waar je dan wel even aan moet wennen met de Grieken. Ze hadden wat vertraging, dus de wedstrijd begon wat later. Het verbaast me ook helemaal niks. Maar goed, hè? Is toch weer een mooie meegenomen.

0: Crypt. Met Man in the Arena. En dan sta je in zo'n ruimte en dan denk je, waar zijn de stoelen gebleven?
1: Het thema trio.
0: Ja, oké, dit vergt wel even wat uitleg. Er is namelijk wat aan de hand in het Bocheltheater. Stoelen daarvan, die zijn nog steeds zoek. 650 gestoffeerde stoelen. Nou, de ministerie van Hildesheim, dat de zaak onderzoekt, heeft weinig hoop dat de stoelen ooit nog teruggevonden zullen worden. Wel is er een spoor gevonden in Sarstedt in Neder-Saxen. Dit was blijkbaar de laatste bekende verblijfplaats van de beschuldigde zakenman. Ja, het is maar wat, joh. Ben je opeens al je stoelen kwijt? Misschien moeten we dan even maar de hulp inschakelen van artiesten. Dus het thema van vandaag, artiesten die ergens naar op zoek zijn. En in mijn programma hoor je dan dus drie platen die alle drie daarmee te maken hebben. Om te beginnen een heel mooi Nederlandse plaat van Higo. Alles wat ik zoek.
1: Het thema trio.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbus.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
2: Regio 8 Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een meevaller voor de burgemeester en wethouders van Montferland, want hun salaris is gestegen. En dat hebben ze te danken doordat rijksambtenaren met ingang van deze maand meer geld krijgen. Burgemeester Annemarie Vellinger ziet haar bruto maandloon stijgen naar ruim 10.600 euro. Een wethouderssalaris gaat naar bruto 8.505 euro per maand. In de nacht van zaterdag op zondag is een auto uitgebrand aan de Zuringstraat in Geesteren. Hoe de auto in brand vloog is niet bekend. De brand ontstond onder de motorkap waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. En dat zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer wist de brand te blussen, maar de auto was niet meer te redden. De Flexflitser in Gaanderen leverde eerder dit jaar meer dan 13.000 bekeuringen op. Er werd namelijk in de 30-kilometerzone veel harder gereden dan toegestaan. Nu is die mobiele flitspaal alweer een maand weg en dat betekent ook dat meer mensen weer harder zijn gaan rijden. En dat verbaast Dirkje van der Ven niet. Ze is gedragsdeskundige met een specialisatie in het verkeer. De effecten van een flexflitser zijn hoogstwaarschijnlijk niet blijvend. Zeker niet als hij er maar één keer heeft gestaan, laat Van der Ven weten. De Zomerweek Oost-Gelre krijgt dit jaar een nieuwe invulling. De activiteitenweek in Groenlo wordt van 9 tot en met 15 augustus gehouden. Daarin zitten onder andere een high tea, een stadswandeling en een boottocht over de Grolse Gracht. De week wordt voor de derde keer georganiseerd door de Matelier en heel Oost-Gelre beweegt. Maar staat dit jaar ook in het teken van de nieuwe directieleden van de Matelier. Joske Elsinghorst van Heut en Nicole Rauwmaat zijn vorige maand als directie begonnen in het gebouw aan de Matelierstraat. De Zomerweek wordt hun debuut. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Het thema trio.
4: Nee, dat is niet... Oh, goedemorgen. Ik wilde even kijken naar het verkeer. Maar we kunnen het ook gewoon zo doen. De verkeersinformatie op de A12. 1 file te melden. Arnhem richting Duitse grens. Tussen 7 naar de Duitse grens. Even opletten. Vertraging van 13 minuten. 3 kilometer.
2: Heerlen den Hartog. Regio 8.

Jax Jones, Demi Lovato en Stefan Dan met Instruction, dat je het even weet. Hey, kan je misschien nog herinneren dat er een project zou zijn in de Zaandam-Zuid waarbij de wegen aangepakt zouden gaan worden? Ja, de kans is groot dat je dat helemaal niet zo veel meer zegt. Nee, dat was namelijk al heel erg lang, dat project. De eerste bijeenkomst was in november 2023. En pas nu gaan ze eindelijk beginnen met die wegen veranderen. Ja, en waarom heeft het nou zo lang geduurd? Sensatie in een rechtszaak. Ja, nou, ik ga je zo meteen door het verhaal heen loodsen. Naar Benson Boone and the time of my life.

Het feest moet beginnen. Van Pink. Oké, is helemaal goed. Gaan we doen. Hey, die wegen in Zaandam-Zuid. Die kunnen eindelijk opnieuw ingericht worden. Het project waarvan de eerste bijeenkomst al in november 2023 was, liep vertraging op vanwege een rechtszaak. Allemaal sensatie. Ik dacht, ik ga eens even kort samenvatten wat je nou allemaal hebt gemist tijdens die rechtszaak. Het is echt zo'n verhaal waar je gewoon even een glas thee voor kunt zetten. Ja, een bakje koffie. Even aandachtig luisteren. Het gaat dus om dat project. Hè? Een aantal wegen zouden worden aangepast in Zaandam-Zuid. Er zijn vier partijen geweest. Die wilden die klus wel uitvoeren voor de gemeente. En hebben zich ingeschreven bij de openbare aanbesteding. NTP heeft die aanbesteding uiteindelijk gewonnen. En heeft dus de klus gekregen. Maar, nu komt-ie. Liemers Wegenbouw, die zich ook had ingeschreven. Die dacht, ja hallo, ik ben het daar niet mee eens. Want het is toch hartstikke oneerlijk dat NTP zelf extra asfaltboringen had laten uitvoeren. Daardoor hebben ze dus meer informatie, konden ze zich scherper inschrijven. Liemers dacht, ja weet je, hier ben ik het niet mee eens, het is hartstikke oneerlijk. Is vervolgens naar de rechter gestapt. Heeft gezegd van, ja weet je, dit klopt niet helemaal. Dit is niet helemaal de bedoeling. Nee, waardoor die werkzaamheden werden alsmaar uitgesteld en uitgesteld. Uiteindelijk is die rechter dus niet ermee akkoord gegaan. Eerst is van, ja, maar ze hebben zich niet extra kunnen inlezen. Er is geen extra informatie, te weinig aanleiding, te weinig bewijs. Oftewel, heeft dus niet zijn gelijk gekregen. En wat levert dat op? Een flinke, ja, ik wilde zeggen boete, maar boete is het niet. Maar je hebt wel allemaal proceskosten die je moest betalen. €4.200. Ouch!

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero...

0: maken? Meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten. Kijk op leuwentaalulft.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
11: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
10: Kijk op leuwentaalulft.nl.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Ja, nou is het nog prima te doen, maar van de week wordt het gigantisch warm weer. Bah! Dus nu is het koud.

Vanilla Ice. Met Ice Ice Baby. Ik hoop dat je daar een beetje cool van krijgt. En hopelijk dat het zich ook gewoon volhoudt voor het einde van deze week. Want dan wordt het warm. Ja, de rest gaan we horen rond 5:30 van Gerrit Vossers. Ondertussen ander nieuws. Ja, en ook wel meteen heel heftig nieuws. Een 35-jarige Nederlander is gistermiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in Rees. Dat is vlak over de grens bij Gendringen. En de Duitse politie houdt rekening met moord en doet uitgebreid onderzoek. Ja, ook is er een krant geweest in Duitsland die heeft gezegd dat de Nederlander mogelijk is gewurgd. Ja, het is nogal heftig. Hotelpersoneel trof hem levenloos aan, laat de Duitse politie in een persbericht weten. Ook laten zij weten dat de omstandigheden rondom de man zijn dood verdacht zijn. Ja, dus motief wordt allemaal onderzocht. En wat de verblijfplaats van de man is, is dus ook nog niet bekend. Hopelijk snel meer informatie voor de nabestaanden en ook zeker voor de politie. En zeker inderdaad voor de nabestaanden. Hey, meer over hier. Zo, ik kom echt niet aan mijn woorden. Meer hierover kun je terugvinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of lees het allemaal terug via de Regio 8 app.

Zo, die is nog even flink high aan het gaan. Snoop Dogg en My Medicine. Een waarschuwing van experts. Let even op. Kijk even goed naar je meterkast. Niet dat je daar iets heel geks aan gaat treffen. Maar er ontstaat steeds vaker brand in de meterkast. Ja, dat meent RTL Nieuws. En volgens mij hebben we hier in de Achterhoek ook genoeg meterkasten. En volgens experts komt dat dus doordat de meterkast steeds zwaarder wordt belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Ja, we gebruiken gewoon ontzettend veel energie, elektriciteit. En dat kan dan gewoon niet altijd goed gaan. Zeker als jouw meterkast behoorlijk oud is. Hè, of dat de installateur niet goed zijn best heeft gedaan. Of niet goed op de kleine lettertjes heeft gelet. Kan gebeuren. Wat moet je dan doen? Hè, wat zijn tips? Wat kan je meenemen? Nou, probeer gewoon die meterkast niet zo vol te proppen met allemaal andere dingen. Want mocht er een vonkje springen en je hebt allemaal spullen daar liggen die trouwens misschien ook wel heel erg ontvlambaar zijn, dan kan het snel misgaan. Ja, al die extra spullen zorgen dat een brand sneller om zich heen kan grijpen. En wat je ook kan doen, mocht je het niet vertrouwen, je hebt een hele oude meterkast en je gebruikt gewoon best wel veel energie, je kan je altijd iemand ernaar laten kijken. Ja, dat je denkt van, nou, ik vertrouw niet helemaal en ik wil graag mijn huis brandt veilig. Check het gewoon even. En dan ben je er gewoon weer vanaf. En zo voorkomen we hopelijk een aantal woonbranden in.

0: Mello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Ja, drink maar door.
1: Het thema trio.
0: We zijn aangekomen bij het thema trio. Drie platen in mijn programma die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema. Thema van vandaag, artiesten die ergens naar op zoek zijn. Ja, een beetje afgeleid van het nieuwsbericht van afgelopen week. Stoelen van het Bocheltheater zijn nog steeds zoek. Ja, dus misschien kunnen artiesten een klein beetje helpen. Niet helemaal, denk ik, als je kijkt naar Op Drift, want die is vooral op zoek naar een vrouw.
1: Het thema trio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De wegen in Zeddam-Zuid kunnen eindelijk opnieuw ingericht worden. Het project, waarvan de eerste bijeenkomst al in november 2023 was, liep vertraging op vanwege een rechtszaak. Een aannemer was het niet eens met de aanbesteding en probeerde via de rechter zijn gelijk te halen. Maar die ging er niet in mee. Het gaat om het gebied tussen de Vinkwijkseweg en de Tolhuisstraat. In de nacht van zaterdag op zondag is een auto uitgebrand aan de Zuringstraat in Geesteren. Hoe de auto in brand vloog is niet bekend. De brand ontstond onder de motorkap, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. En dat zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer wist de brand te blussen, maar de auto was niet meer te redden. Een meevaller voor de burgemeester en wethouders van Montferland, want hun salaris is gestegen. En dat hebben ze te danken doordat rijksambtenaren met ingang van deze maand meer geld krijgen. Burgemeester Annemarie Vellinger ziet haar bruto maandloon stijgen naar ruim 10.600 euro. Een wethouderssalaris gaat naar bruto 8.505 euro per maand. De flexflitser in Gaanderen leverde eerder dit jaar meer dan 13.000 bekeuringen op. Er werd namelijk in de 30-kilometerzone veel harder gereden dan toegestaan. Nu is die mobiele flitspaal alweer een maand weg en dat betekent ook dat meer mensen weer harder zijn gaan rijden. En dat verbaast Dirkje van der Ven niet. Ze is gedragsdeskundige met een specialisatie in het verkeer. De effecten van een flexflitser zijn hoogstwaarschijnlijk niet blijvend. Zeker niet als hij er maar één keer heeft gestaan, laat van der Ven weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
8: Dan de verkeersinformatie. Eén kleine file te melden. Nou, klein. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Delfdijk en de Duitse grens. Vertraging van 11 minuten, 2 kilometer.
6: Regio 8. Weerle Den Hartog. Regio 8.

Golding samen met Big Sean met Easy Lover. We hebben wat probleempjes in de Achterhoek. We hebben last van droogte. En als je de regen van gisteren hebt meegekregen, ja, dan zou je dat niet meteen zeggen. Maar ja, we hebben hier last van enorme droogte. De Rijksoverheid die heeft besloten om de sluizen dicht te gooien bij Eefde. Omdat het waterpeil onder de ondergrens dreigt te komen. 9,10 meter NAP. Ja, en die schippers die dan door die sluizen heen wilden gaan, ja, die zijn er niet zo blij mee eigenlijk. Ja, die zijn een beetje moody, zou je ook wel kunnen zeggen. Dus laten we eventjes hen ondersteunen. Hè, een beetje empathisch doen. Ik heb hier Moody Blues en Go.

0: Lost Frequencies, Live It All. Opeens niet meer door de sluis heen, omdat het waterpeil zo ontzettend laag zit. Bijna onder de ondergrens. Ja, en dat is, ja, dat is gewoon vervelend. Zeker voor die schippers. Laten we even gaan luisteren naar wat zij erover te zeggen hebben.
1: Vandaag gaan we, als laatste schip door de sluis. Dus dan is het gebeurd voor de komende weken. Ja, niemand weet hoe lang natuurlijk, maar ja... Dat gaat wel even duren waarschijnlijk. Er was natuurlijk al van tevoren aangekondigd dat de landbouw en de schippers dat die als laatste stonden, als prioriteit. Dus ja, dat is de eerste wat afgeschaald wordt. Dus dat is vrij gebruikelijk.
2: Wat denkt u dat de gevolgen zullen zijn van het geen boten meer kunnen doorlaten hier door de sluis heen?
3: Nou, het probleem is natuurlijk is als die schepen dus niet meer normaal kunnen varen. Het is een massa aan bulkgoed. En dat moet met vrachtauto's. Ja, en organiseer het maar.
1: Het is de eerste keer dat dit gebeurt, dat het kanaal dicht gaat. Dus ook schippers die hier al 40, 50 jaar varen, die zeggen ook van dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus het is best wel heel erg bijzonder. En we gaan zien hoe dat af gaat lopen. Alleen het is natuurlijk niet goed. We hopen dat bedrijven wel het vertrouwen in de binnenvaart blijven houden. En niet dat ze dadelijk denken van de binnenvaart wordt onbetrouwbaar.
4: Het is voor het eerst dat de sluis dicht gaat vanwege de droogte. En dat de scheepvaart aan de noordkant van de Achterhoek stil komt te liggen. Het trok dan ook veel bekijks.
3: We zijn waterland, dus dat we aandacht hebben voor ons water... vind ik eigenlijk niet meer dan normaal. En

0: Je ziet het iedere keer, ook aan de IJssel, als er ook iets gebeurt. En mensen vinden dat gewoon leuk om te zien. Want ja, het is puur natuur. En het zijn ook waterkrachten, die, natuurkrachten. Ja, daar doe je zelf weinig aan. Dus dat moet je soms ondergaan. Nou, en dat, ik denk dat mensen dat altijd boeiend vinden. Dat ze zien dat die natuurkrachten toch echt hun gang gaan.
1: Ja, zeer interessant inderdaad. Maar goed, wel vervelend voor de schippers. Hopelijk duurt het niet al te lang dat zij gewoon hun weg kunnen vervolgen.

dankzij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
2: Nee!
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
9: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Heerle Den Hartog.
12: Yes, 5 uur geweest. Eerste werkdag zitten we op. Lekker richting huis. Tijd om te shinen. Met je inner smile.

altijd zo lekker wanneer je onderweg bent richting huis. Ik wilde bijna zeggen goeie avond, maar we hebben nog een uurtje te gaan als je echt op de details wil gaan letten. Afgelopen weekend is er wat interessants gebeurd. Honderden coureurs van het NK Autocross zorgden afgelopen zaterdag voor stofwolken in de weilanden van Lochem. Ja, nee, zwarte crossen mag dan misschien al wel weer afgelopen zijn, maar het crossen gaat wel gewoon door, toch? Ja, er is geen stoppen aan. Lochem heeft trouwens ook een primeurtje. Ze hebben de baan vernieuwd, waardoor die nog breder. En dat de auto's ook nog een stukje sneller kunnen gaan rijden. Oeh. Ja, het wordt echt flink uitdagend voor de bestuurders. Laten we zo meteen maar eens even gaan luisteren naar hoe dat ongeveer klinkt, zoiets. Heel nieuwsgierig naar, maar eerst gaan we luisteren hoe Gloria Estefan klinkt met de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get

0: Bausa, Magnetic. Lekker plaatje. Ook een lekker zomers plaatje. Dat klinkt goed. En wat ook goed klinkt, zijn auto's die over de crossbaan heen scheuren. Honderden coureurs van het NK Autocross zorgden afgelopen zaterdag voor behoorlijke... hoe ga ik dit zeggen? Ik ben compleet het woord kwijt wat ik wilde gaan gebruiken. Iets met dat zand de lucht in vliegt, want dat is wat het geweest is. En dat gebeurt dan allemaal in de weilanden van Lochem. En onder het toeziend oog van duizenden toeschouwers werd op het vernieuwde circuit volop gestreden. Ja. En tot vreugde van de organisatie omschrijft iedereen elkaar toch als een vorm van familie eigenlijk.
1: Het is een way of life. De merendeels van de deelnemers ook, maar ook heel veel bezoekers, die gaan het hele land door. Die gaan meerdere kampioenschappen af. En die zijn gewoon in het slimste geval 2 keer in de maand, 3 keer in de maand, zijn ze op een weekend hier te vinden. Nou goed, hier maar overal het hele land door. En dit is eigenlijk gewoon een ingrote familie en dat gebeurt ook op het trainingskwartier.
2: Iedereen is druk thuis om de auto zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En in het weekend dan is het vaak ervoor gaan met z'n allen. Het is vaak gewoon een omgetoverd weiland, maar het is wel echt vrij serieus.
3: De organisatie van de Autocross in Lochem heeft dit jaar een primeur. Ze hebben een baan vernieuwd, waardoor het voor deelnemers, maar ook publiek, een nieuwe ervaring is.
1: Hij is zo'n beetje 100 meter langer geworden. En waardoor hij ook weer nog uitdagender wordt. Nog spectaculairder, snelheden liggen weer hoger. Eigenlijk kortom, veel betere baan. Veel leukere voor de rijders en het publiek.
2: Het is een kleibaan, dus je hebt altijd wel iets meer zicht als op een zandbaan. Je kunt iets meer inhalen. Het is wel een beetje een losse ondergrond qua klei, maar het is wel, het is altijd wel prima te doen hier. We kunnen mooi rijden, mooie locatie. Dus daar hebben we weer wat moois van gemaakt, dus dat vind ik wel mooi. Ja.
3: Bij de Autocross doen er 8 klassen mee. Van de juniorklasses tot de onbegrensde superklasse. Wat resulteert in de meest gekke creaties.
2: Ja, het is een eigen bouwvereniging, dus het is echt het is nergens op gebaseerd. Het mag niet op een straatauto lijken. Wij rijden met de Honda, 2 liter. En je wacht tot 2007 mag je gaan. En dat doen de meesten dan ook. En voor de rest is het gewoon helemaal eigen bouw. Iedereen neemt het wel heel serieus. En dat moet ook, vind ik. Als je op dit niveau, op Nederlands niveau meedoet, dan moet je het ook serieus nemen.
3: Al met al spreekt de organisatie van een succesvolle editie.
1: Het is gigantisch druk. Het weer zit mee. De temperatuur is aangenaam, het is niet benauwd. Het is gewoon gemoedelijk. Iedereen die gunt elkaar de ruimte, iedereen zoekt de schaduw op als het kan. En is gewoon aan het genieten van een leuke zaterdagmiddag of zaterdag op de autosport.
0: Ja, inderdaad. Het is echt hilarisch om te zien ook. Je ziet ze echt rond. Het is net alsof je in een videogame zit. Hoe heet dat spel ook alweer? Dat je met auto's gewoon keihard gaat racen door allerlei banen heen. En dan heb je ook van die zanderige banen. Daar lijkt het een beetje op. Maar dan gewoon in real life. Hartstikke gaaf. De beelden kun je allemaal terugvinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of lees het en bekijk het vooral via de Regio 8 app.

0: 20 seconden. Oh, dan moet ik even opschieten.
1: Het thema trio.
0: Dan jassen we heel snel even het thema trio doorheen. De laatste track alweer. Het thema van vandaag. Artiesten die ergens naar op zoek zijn. Nou, geïnspireerd door het nieuwsbericht van de afgelopen weken dat er stoelen van het Bocheltheater nog steeds zoek zijn. Ja, 650 stoelen ben je gewoon even kwijt. Dat is ja, bizar. Het hele verhaal kun je allemaal teruglezen op de site of op de app. En artiesten die ergens nou op zoek zijn. Ik heb hier eentje gevonden. Woordgrap, heel slecht. En dat is Soul Searcher. Ja, zielzoeker. Niet misschien heel erg toepasselijk voor het zoeken van een aantal stoelen. Maar het nummer is wel gewoon heel erg lekker.
1: Het thema trio.
0: Can't get enough.

0: wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Zomerweek Oost-Gelre krijgt dit jaar een nieuwe invulling. De activiteitenweek in Groenlo wordt van 9 tot en met 15 augustus gehouden. Daarin zitten onder andere een high tea, een stadswandeling en een boottocht over de Grolse Gracht. De week wordt voor de derde keer georganiseerd door de Matelier en heel Oost-Gelre beweegt. Maar staat dit jaar ook in het teken van de nieuwe directieleden van de Matelier. Joske Elsinghorst van Heut en Nicole Rauwmaat zijn vorige maand als directie begonnen in het gebouw aan de Matelierstraat. De Zomerweek wordt hun debuut. De Flexflitser in Gaanderen leverde eerder dit jaar meer dan 13.000 bekeuringen op. Er werd namelijk in de 30-kilometerzone veel harder gereden dan toegestaan. Nu is die mobiele flitspaal alweer een maand weg en dat betekent ook dat meer mensen weer harder zijn gaan rijden. En dat verbaast Dirkje van der Ven niet. Ze is gedragsdeskundige met een specialisatie in het verkeer. De effecten van een flexflitser zijn hoogstwaarschijnlijk niet blijvend. Zeker niet als hij er maar één keer heeft gestaan, laat van der Ven weten. Een meevaller voor de burgemeester en wethouders van Montferland, want hun salaris is gestegen. En dat hebben ze te danken doordat rijksambtenaren met ingang van deze maand meer geld krijgen. Burgemeester Annemarie Vellinger ziet haar bruto maandloon stijgen naar ruim 10.600 euro. Een wethouderssalaris gaat naar bruto 8.505 euro per maand. In de nacht van zaterdag op zondag is een auto uitgebrand aan de Zuringstraat in Geesteren. Hoe de auto in brand vloog is niet bekend. De brand ontstond onder de motorkap waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. En dat zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer wist de brand te blussen, maar de auto was niet meer te redden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Buiten is het
0: 22 graden.
6: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
0: Ja, daar is hij gewoon weer. Het is net als de dag van gisteren. Gerrit Vossers, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, inderdaad, de dag van gisteren, want het lijkt net alsof ik je gewoon gisteren nog heb gesproken over het weer.
7: Ja, die drie dagen ertussen, dat doet er ook niks, nee.
0: Nee, nee, precies. Maar toch ben ik wel heel nieuwsgierig, Gerrit, want ik zag op mijn telefoon zag ik al iets van 34, 35 graden aankomen deze week. Ja. Ik toch maar even bij jou checken wat het nou precies gaat worden.
7: Ja, de temperaturen gaan wel omhoog. We hebben gisteren natuurlijk die regen gehad. Of natuurlijk, gelukkig wat regen. En dat een druppel op de gloeiende plaat op heel veel plekken. Alhoewel de neerslag viel gelukkig mee. Want ik had zelf in de gedachte 4 tot 8 millimeter. En op heel veel plekken is wel meer gevallen. Hè. Rond Arnhem en ga je wat verder richting het riviergebied, daar is 25 mm gevallen. En ten noorden van ons, Overijssel, daar zijn ook plaatsen langs de grens op waar 34, 35 mm is gevallen. Dus die hebben wel behoorlijk wat neerslag gekregen. Bij ons werd het steeds minder richting de grens, want 1 mm in Dinxperlo en amper 1 mm in Netterden. Dus daar was niet zo heel veel. Ja, en vandaag een paar buitjes erbij. En dat kwam een klein plusje bij, maar veel was het niet. En de temperatuur, ja, misschien wel de koelste dag van deze week met 22 tot 23 graden. Want ja, de komende dagen gaat de temperatuur wel redelijk omhoog. Vanavond hebben we eerst nog ja, redelijk wat zon. Later in de nacht neemt de bewolking wat toe. Het koelt dan af naar een graad of 14, 12 tot 14 graden. En morgen dan gaat de wind wat meer om naar zuidwesten richtingen. En dan komt de temperatuur ook al wat hoger uit. We kunnen dan maxima verwachten die al richting de 30 gaan bijna. Als het helemaal gehaald wordt is nog even afwachten. Maar 27 tot 29 graden is haalbaar. En dan zal het in de avond en de nacht naar de woensdag toe maar langzaam afkoelen. Uiteindelijk is het dan een graad of 18 tot 19. En woensdag dan wordt een zonnige en ook droge dag. Dan is de wind om naar het zuiden. Over het algemeen wel zwak, maar dan zullen we temperaturen halen die lokaal de 35 graden halen. En dan betekent ook dat in de nacht naar donderdag niet koud is, met temperaturen die niet onder de 20 graden komen. En donderdag dan hebben we ook die maxima van rond de 35 graden op de warmste plekken. En dat is vooral hier in het oosten in de Achterhoek. Flink wat zon erbij. Donderdag wel later wat meer bewolking, maar het blijft in ieder geval nog droog. En vanaf vrijdag is de wind weer om naar wat meer westelijke richtingen. En dan wordt het iets minder warm met 27 tot 29 graden op vrijdag in het weekend. Dus voorlopig wel volop zomer. En ja, omdat er wat regen is gevallen, de luchtvochtigheid die is ook relatief hoog. Dus het wordt woensdag en donderdag met die hoge temperaturen toch wel een beetje drukkend warm.
0: Oh nee, dat is juist wat ik niet wilde horen, Gerrit. Wat is dit nou?
7: Nee. Ja, je kunt er ook niet meer afknippen.
0: Nee, hè, jammer. Nou, laten we hopen dat er echt opeens iets gigantisch gaat veranderen de komende week.
7: We leven mee.
0: Ja, nou, heel fijn. Nou, we gaan het morgen maar eens eventjes bekijken of het nog iets veranderd is. Rond 5:30.
7: Doen we. Goed gaan.
0: Goed gaan. En dan nog even de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 9 minuten, 2 kilometer.
4: Regio 8. Regio 8. Veerle Den Hartog. Regio 8.

Incognito met Don't You Worry About A Thing. Nou, dat doe ik dus wel. Ja, je hebt het misschien niet meegekregen. Net heb ik het gesprek gevoerd met Gerrit Vossers, onze wijze weerboer van het Verre Oosten. En die voorspelde dus woensdag nacht, hè, dus de woensdag op donderdag nacht, gaat het enorm warm worden. Ja, boven de 20 graden. Nou, voor iemand die dus heel slecht tegen een gebrek aan slaap kan. En dan ook nog vervolgens een complete werkdag moet volhouden. Nou, echt. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar voor mij wordt het echt peentjes zweten, zoals Gerrit dat altijd zegt. Dus laten we even hopen dat we gewoon, dat het gewoon gaat regenen. Dat het uiteindelijk toch mee blijft te vallen. Misschien moeten we even een regendans doen. Misschien dat dat helpt. Ja. Want ik weet zeker dat als jij niet goed slaapt, dat de hele wereld daar geprikkeld van raakt.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. En ik weet ook dat het tijd is om de zon onder te zien gaan. Te zien zakken in de zee, zoals Rutger Barneveld dat zou zeggen. Ook al is hier geen zee. Maakt niet uit, we hebben

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met een Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Odido. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: SO. Omdat elke rit telt.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem

0: regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op regio 8. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt, bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nakata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Ja? Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbus.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

because my dreams are bursting at the seams.

0: beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine, omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.